Ook wanneer werden die EFTA als Artikel gelegd en bedrag aan de Stormflot. Genau nemen aan de Stormflot van 1824.